0: Kamsen is met hem.
1: Met het.
0: Kisho, met 10 clear available, no transport.
1: Copy, met 10 retreat.